0: Uyo nyamia Munchuma fatawo fatawo wa primponya mie usanu nyuma aya ngwa we wa body nina
1: my god
0: kutu
1: sorry
0: wo
1: kutu sorry wo
0: na ne nyamie yeshira udi misi uyo nyamia unyuma nina nina fatawo wa primponya mie Wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom, wapri pom